0: recorded the show.
1: Yeah, originally, yes. Until the SABC built the beautiful studio here, now in P1 downstairs here.
0: That was about 54 or something, wasn't it?
1: Yes, I think it was about that. And then we used to go and rehearse it again on the mic, you see, the dialogue, and I used to time it and do all the multitudinous things that the director has to do, rewrites and corrections. Then the cast would go off at about 7, the band would come in then, the staff would go off and the cast would go off and eat, whilst Taylor, or Sucker, would be there, and then I'd go through the numbers with the band, timing them, and by 8 o'clock the audience were coming in, and I'd had a pretty long day by the time we'd finished. I used to start about 8:30 in the morning and finish about 11, 11:15.
2: Leslie Richfield and Gabriel Bayman played a good 10 characters between them. You'll remember Leslie frolicking around as the artistic, oversensitive Humphrey.
3: What's the size of the baseball?
4: I say, can I help you?
3: Well, I'm sorry, Humph, but this is tricky. I'm going to fiddle with a model.
4: Oh, anyone I know.
5: No, Humphrey, please. He means he's going to help Jesse build a model village.
4: Oh, goody-goody gumdrop. Oh, I say, do let me.
2: Gabriel Bayman specialized in the country's dialects. He was Isaac, the quick-witted, light-fingered shirkwork.
6: Hey, this master prep's got a job for Isaac prep's a master.
5: Well, it all depends. Tell me, have you got a drum that doesn't belong to you?
6: No, master.
5: Then beat it.
6: How can I beat it if I haven't got it? Tell me, why does master want to buy a drum? Is master then starting a ticky dry band or something?
5: Do I look like a man who conducts a ticky dry band?
6: No. Master look more like the stick that a man conducted with.
1: Then I did what I always wanted to do, is go off on my own. I started my own little company so that I could devise shows, write shows like serials. I'm very, very fond of writing either dramatic shows, half an hour, or mainly serials. I get a big thrill with keeping a serial going on the air for a year or more. And that's what I've been doing since 66. And to a certain extent, to as much an extent as I have energy for, I'm still doing it.
0: Ken, can you drop a few names of those serials for which you've been responsible as writer?
1: Oh,
0: and,
1: yes.
0: And director.
1: Well, they've all been on Springbok, of course, and I think I must range now over 10 years. I started off with a horse racing one called Tamarisk Lodge. That ran for nearly 2 years. Then I did one that ran for a year called The Final Curtain, which was about a murder in the theatre in London. Mm-hmm. Then The Agullis Diamond, which was skullduggery with Russian submarines around our coast. That ran, I think, a year. And The Valiant Heart, which was a Russian thing, time of Catherine the Great, which ran for 18 months. So I've written literally billions of words.
7: Gabriel Bayman, too, has passed on, and Jeff Slaymaker. But we're fortunate to have so many of the original cast of actors, scriptwriters and producers still with us. Pierre, who were the ones associated with this very successful series?
0: Oh, there's so many, Judy. In fact, Cape Town has a resident cast of Celtic showmen that could fill a Cecil B. DeMille movie, I think.
7: Cape Town really carried the reputation of sort of being the comedy centre for
0: many
7: years,
0: didn't it?
7: It was indeed.
0: Well, there's Lambert Stevens, who started writing the first Afrikaans one, and Piet Pompies.
7: Was Lambie Stevens one of the original comedy boys?
0: He wrote the first three or four Celtic Cascanada shows. Uh-huh. And then Piet Pompies van der Bijl, who took over. Uh-huh. And they were both writer-producers, in fact, of Celtic Cascanadas. There's Jan Lombard and Piet too, incidentally. They were regulars on both shows. And there's Gerard Roux.
8: Why are you finding success fun? Celtic Cascanadas was te danken aan Harold Cobb, wat juist in daardie stadium, lang voor hierdie nieuwe sogenaamde Afrikaanse muziekorkeste naar voren gekomen, het Harold Cobb het heeltemal een nieuwe klank in die Afrikaanse lichte muziekwereld gebring. Met composities zoals Adam en Eva en die Appelkie enzovoort enzovoort.
0: Ja.
8: Wat voor mensen destijds vreemd was, want je weet, boerenmuziek was maar een concertina en gitaar.
0: Ja.
8: En Harold het met zijn prachtige klavierspel en zijn prachtige verbruikings van strijkers en dies meer, denk ik, was hij een voorloper geweest van wat later zo bekend was als die nieuwe Afrikaanse muziekklank. Daarie program was dikwijls die opnamesessies tot 2 maanden vooruit vol bespreekt.
0: Ja.
8: En mensen het letterlijk zoals verrekte toetskaartjes voor jou compleet en gesê, man, ik zei voor jou enig iets gee, ik zei voor jou 3 snoeken gee, ik zei voor jou karba wijn gee, ik zei voor jou mankie vars geplukte druiven breng. Ik wil net 2 kaartjes hee van Celtic Cascanadas.
0: Ja.
8: Peer en mag ik sê, namens al die Celtic Cascanadas karakters van destijds in die woorden van oom Gabriel, jullie moet lekker blij hoor en ons is jammer dat Springbok Radio ook nou niet meer langer bij ons gaan wees nie. Mooi loop.
0: is, jy weet, ek en jy ken mekaar al baie jare. Ek dink meer as wat ek wil herken nie, waar nie.
9: Ja, Peer, ja, ons.
0: En ek dink amper jy moes een van die eerste Kaapse spelers gewees het wat in Springbok Radio opgetree het, nie waar nie. Wel, nie op die eerste mei noodwendig nie, maar baie, ek dink in 50 het jy al begin is.
9: Dit was in 50 wat ons begin het, ja, Peer. Die eerste program wat ek gedoen het vir Springbok Radio was die Atlantic Musiekboek.
0: Mm-hmm.
9: Waar ons net van die grootmeesters so'n bietjie muziek gespeel het en dan so'n bietjie oor hulle gesels
0: het. En hoe het jy toe van die Atlantic naar die Celtics bitter oorgezwaai?
9: Kijk, Celtics het my gevra om te kom vir 'n auditie. En toe ek daar kom, toe gee hulle vir my net die tekst. En sê jy met die rol speel van Oom David van Graan.
0: Mm-hmm.
9: En Gerard Roux en Piet Pompies het die tekst geskryf gehad, daar een. Die tekst net voor dit was geskryf deur Lambert Stephens, nee?
0: Ja.
9: Die heel eerstes, maar hulle het al een of twee gedoen. Toe besluit hulle, hulle moet een karakter kry om nou die garage te bestuur. Dit is nou die Celtics garage op die dorpie Cascanades. En nou moet ek hom so speel soos een garage bestuurder, maar dit is een komische rol, hy moet een snaakse ou wees, maar nie. Nie stuitlik nie, of stuitig nie, of maar hy moes daarom een karakter wees, in beheer van die garage, waar baie dinge verkeerd loop, en alles is komies. En toe het ons met die program begin, toe sê hulle nee, en man, toe gaan ons vir 10 jaar lang aan met hom.
0: Die goue jare van Springbok.
9: Dit was werkelijk goue jare, Peer, soos jy sê, ek stem saam met jou, dit was interessante jare, hoor.
7: Well, Cape Town's contribution in humor wasn't solely the Celtic show.
0: No, indeed.
7: How many years did it run for, though?
0: Well, 12 years, Ken said, and to continue the series, and Piet Pompies van der Bijl did a lot more.
10: Well, ek was 'n toverkunstenaar op skool en op debatsverenigings. Ek het toneelstukkies geskryf en toerkunsties gedoen, en toe het dan uitgevind die mense lag meer vir my liedjies en so wat ek tussenin gesing het, en grappies, en toe het ek geleidelik die toerkunst laat staan. En toe het ek teruggekom Kaapstad toe in 1949. En oom Pieter de Waal het van my te hore gekom. En my koffiehuis toe genooi.
0: Ja.
10: En toe het ek 2 liedjies geken. En ek het die gesing daar. Toe sê ek my nie, nou moet ek nog een liedjie kon sing volgende week. Toe het ek hier nie.
0: Een van jyne wat ek onthou is Antjie se rooie bruin hen.
10: Ja, dit was my eerste en haar pa wou nie gaan slaap. Hans Wors.
0: Ja, Hans Wors, ja.
10: En toe is nou rikkie en koffie is opgetreed, toe vraag Harold Kop een dag vir my, die orkestleier, of ek kan sien om een program deel te neem, Springbok Radio wat begin.
0: Ja.
10: En toe het ons met die maatskapie onderhandel. En toe het ons besluit om 2 programme te maak, Ken Tyler, so die Engelse program doen, en ons klompie ander, Jan Lombard, en Jan Lombard is later ingekom. Ek het Oom David van Graan se rol gespeel.
0: Of was jy eers Oom David van Graan?
10: Ek was eers Oom David van Graan, ja. En toe moet ek nou 'n stemoperasie ondergaan om nou sy stem in te bring. Want ek kon nie al die rolle, ek het 9 verskillende rolle gedoen.
0: Ach, nooit.
10: Daar Geesie, Piet Pompies, Hans Wolf.
0: Oh ja, jy was dan Geesie ook geweest.
10: Ja.
0: Kan jy nog soos dan Geesie praat?
4: Ja, sien jy, shut up, Gabriel.
10: En toe het Gerard Roux en Lammy Stevens het die program toe geskryf, sien?
0: Ja.
10: En toe na 3 programme toe sê hulle nie, nou hulle kan nie aangaan nie. Hulle het te veel ander werk en so. En toe vraag Ken Tyler my,
0: ja,
10: of ek kan sien om aan te gaan.
0: Dis 'n groot skrik daai, sien?
10: Ja, nee, ek het hom aangepak en nogal 'n paar extra programme geskryf om op te neem. En toe het ek vir 11 jaar aangehou. Daarna het ek aan verskeie ander programme deelgeneem en toe het ek Next Stop Macau vlei vir 5 jaar saam met Pierre Marais, ja, hy was ons regisseur, weile Pierre Marais.
0: Ja.
10: En toe ons die eerste program gemaakt het, sê Pierre van Marais, ou Piet, hierdie program gaan 5 jaar doen.

It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. En in hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. Nou verlede keer het ons gekom tot by nummer 14, van nummer 20 tot nummer 14 het ons afgetel en om aan te gaan, nummer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 20.

Sonja Herold. Daar was ook kategorie beste sanggroep van die jaar. En die beste was... Ja, die Claude Lassen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Hy het hy die stem herken, die talentvolle Alan Garrity. In hier diezelfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewen deur die welbekende Barbara Ray. Terwijl groep 2 met die Sari toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Twee.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

Dan Hill het hierdie sari toekenning vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loop die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Selansky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag diezelfde tijd kan je weer luisteren naar Souvenirs of Sari.

En dit was die stem van Beverly van Sale, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

een meest belovende bijdrage tot Afrikaanse muziek, Christine Wolmerans. En laatste, maar niet die minste nie, die meest belovende muziekverwerker en regisseur, Evoid.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus môre middag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Daar is onweer op jou gezicht, Jasper. Wil jij niet eerst zitten, nie? Kan ik maar die zakje bij je nemen?
1: Nee, ik wil niet zitten. Nee, ik zal zo lang mijn zakje zelf wassen. Ja, ik zal toch zitten.
0: Maar wat scoort, Jasper? Maak je thuis.
1: Dank je. Wat scoort? Alles scoort.
0: Maar vertel mij dan.
1: Ik vind wat nou net hier eet is. Hoe kom het jij voor ons dat een tegen is zo vroeg aan jou?
0: Het is maar net gasvrij.
1: Hoeveel mal was hij nou al hier?
0: Ik mag niet zijn hoed komen al, Jasper.
1: Ik vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hij al bij u geweest?
0: O, Jasper, jij daarop. Wel, het is nou die derde maal.
1: Ja, en drie malen scheepsrecht. Dat moet maar meer keren geweest zijn.
0: Nou, maar hoe komt dat?
1: Omdat hij zo thuis is alsof het zijn je werf is.
0: Is jij dan jaloers?
1: Ik? Ach, nee, ik ben jaloers. Wie is net maar nog? Ach, Petronella, ik moest niks hier kon verloren.
0: Niet zo goed verloren.
1: Ja.
0: Vergeet. En hij het bijna weer vergeet.
1: De slang die was listiger dan al het gedierte des velds. Ja, als zij onderkleren niet aan zijn lichaam vast was, niet dit ook vergeet.
0: Jasper.
1: Mijn slang zou der duivel, hij gaat net zo listig te werken als die slang in die paradijs.
0: Sies, Jasper, is jij boos omdat hij hier was?
1: Ik een slang of wat, maar los naar die bloemingslangen.
0: En jij is niet jaloers, nie?
1: Ik is niet, ik bedoel, ach man, Petronella, dat is een jaloezie niet, dit was nog niet nodig om nou al drie maal bezoek af te leiden.
0: Het is net onschuldige oorwijs.
1: Ja, vijf ster thee. Om zeker gammerkoekies opgevoed.
0: Gemis het moest koekies voor jou gasten voor.
1: Nee, dan gaat hij weer komen, zeg.
0: Ach, ik geloof niet.
1: Ja, hij zou weer komen. En weer, en weer, en weer. Hij gaat jouw drempel behoorlijk uittrap.
0: Hoekom moet ons bespiegelen over iets wat nog niet gebeurd het nie? Wie? Jy het me nog eers gegroet nie.
1: Ik heb naald gezegd.
0: Is dit die manier waarop jy groet?
1: Ach, wat er nelle eks omgekapt.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ik het zo naar jou verlang.
1: Waar had jy tijd gekry? O ja, bekeer jou dan die hele tijd. Ach, los het nou maar, Paternella. Ek jaag toch net my bloeddruk op.
0: Ay, Jasper, jy is vir my speciaal. Jaapse kuierkies is net boelangs, is net vriendskap.
1: Ja, moet hom net nie thee en koekies gee nie. Ach, wacht, laat ek jou eers groet. Naand, Paternella.
0: So kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bikken.
0: Ek is jammer. Ek het vergeet van die wonde op jou... ongemakkelijke plek. Ik moet opgestaan. Ik kan het nu doen.
1: Wel, geniet wat los, maar eerst Paternella, daar is werk om te doen. Eerst werken, dan plezier. Ach, wat praat ik op toch nou alles? Dat lijkt voortreffelijk hier bij jou. Je hebt gewoon, hè?
0: Ik moest maar meer ten pas om voor alles een plekje te krijgen. Maar is het altijd te veel,
1: goed? Ach, nee, zo ja.
0: Met die skillerij het in die muur gaan het zomaar baie mooi lijken.
1: Ah, je vrouwse hand is aankundig. Ik net geweet waarom elke meeuwstukje een ornamentje neer te zetten.
0: Ik kan het via bij die opstal ook om dit.
1: Ja, maar dit moet nou maar eerst wachten. Nee, eerst ander dag, ja. Toen zijn er mij, waar wil jy die goeders opgehangen? Hoeveel is dat?
0: Is drie kleinkies en vijf middelslag, drie grootes, altesaam 11.
1: Nee, heerlijke boetel dan. Maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, nee.
0: Kijk net, hier is hulle niet prachtig, nie. Ik denk, ik wil die seetoneelboek aan die klavier hangen.
1: Seetoneel.
0: En die pierneefboek aan die buffet, hoe denk jij?
1: Ja, nee, jy moet maar sê, Paternella, van skilderijen weet ik nog niet veel nie. Voor mij is een print nou maar een print, nee. Ik slaap voor soms om enige plek vast waar haar spaas is. Jy sê jy maar net waar ek die spijker moet inslaan.
0: Hou ek even maar die seetoneel so in die muur vast, dan kan ek kijken waar het moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so'n bietjie sak. Zo ja, nee, ik denk toch die schilderij moet zo'n beetje hoor aan. Dat is baie beter. Dat zakt naar die rechterhoek zo'n beetje?
1: Rechterhoek.
0: Ja, dat is recht. Hou niet zo. Dan merk ik waar die portrethaakje moet ingeslaan worden.
1: Dat is recht zo. Merk je maar, wat er maar.
0: Daar is hy. Hier is die haakje in die spijkerkie.
1: Tja. Ja, een stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ik wonder toch...
1: Ik heb een schip.
0: Moet nou nie so hardkoppig wees nie, een vrou weet altyd beter as een man.
1: Ja, Wat ek moet so onbeholpen moet staat en wees.
0: Kom saam, kom buister. Toe. Geen teepraterij.
1: Ach, mens kan nie wen. Jy kan net nie wen.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.

It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. En in hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. In verlede keer het ons gekom tot by nommer 14, van nommer 20 tot nommer 14 het ons afgetel en om aan te gaan, nommer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 22 weeks.

Sonja Herold. Daar was ook kategorie beste sanggroep van die jaar. En die beste was... Ja, die Claude Lassen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Hy het hy die stem herken, die talentvolle Alan Garrity. In hier diezelfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewen deur die welbekende Barbara Ray. Terwijl groep 2 met die Sari toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Twee.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

Dan Hill het hierdie sari toekenning vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loop die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Zelensky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag diezelfde tijd kan je weer luisteren naar Souvenirs of Sari.

Een meest belovende bijdrage tot Afrikaanse muziek, Christine Wolmerans. En laatste, maar niet die minste nie, die meest belovende muziekverwerker en regisseur, Evoid.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus môre middag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Daar is onweer op jou gezicht, Jasper. Wil jij niet eerst zitten? Kan ik maar die zakje bij je nemen?
1: Ja, ik wil niet zitten. Nee, ik zal zolang mijn zakje zelf was. Ik zou toch zitten.
0: Maar wat scoort, Jasper? Maak je thuis.
1: Dank je. Wat scoort? Alles scoort.
0: Maar vertel mij dan.
1: Ik vind wat nou net hier eet is. Hoe kom het jij voor ons dat een thee geeft zo vroeg aan jou?
0: Is maar net gasvrij.
1: Hoeveel mal was hij nou al hier?
0: Ik mag net zijn hoed komen al, Jasper.
1: Ik vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hij al bij u geweest?
0: O, Jasper, jij daarop. Wel, het is nou die derde maal.
1: Ja, en 3 maal is scheepsrecht. Dat moet maar meer keren geweest zijn.
0: Nou, maar hoe komt dat?
1: Omdat hij zo thuis is alsof het zijn je werf
0: is. Is jij dan jaloers?
1: Ik? Ik ben jaloers. Wie is net maar nog? Petronella, ik moest niks hier kon verloren.
0: Niet hij hoed verloor.
1: Ja.
0: Vergeet. En hij het bijna weer vergeet.
1: De slang die was listiger dan al het gedierte des velds. Als zijn onderkleren niet aan zijn lichaam vast was, niet hij dit ook vergeet. Bloemingslang zou der duivel. Hij gaat net zo lustig te werken als die slang in die paradijs.
0: Sies, Jasper, is jij boos omdat hij hier was?
1: Ik een slang of wat, maar los naar die bloemingslangen.
0: En jij is niet jaloers, niet?
1: Ik is niet, ik bedoel, ach man, Petronella, dat is een jaloezie niet, dit was nou niet nodig om nou al 3 maal bezoek af te lenen.
0: Het is net onschuldige oorwijs.
1: Ja, 5 ster thee. Om zeker gammerkoekjes ook gevoeld.
0: Gewis, het moest koekjes voor jou gasten voor.
1: Nee, dan gaat hij weer komen, zeg.
0: Ach, ik geloof niet.
1: Ja, hij zou weer komen. En weer. Hij gaat jouw drempel behoorlijk uittrap.
0: Hoekom moet ons bespiegelen door iets wat nog niet gebeurd het nie? Wie? Jy het mij nog eens gegroet nie.
1: Ik het naald gezegd.
0: Is dit die manier waarop jy groet?
1: Ach, Petronella, ek is omgekant.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ek het so na jou verlang.
1: Waar had jy tyd gekry? O ja, bekeer jou dan die hele tyd. Ek los het nie maar, Petronella, ek jaag toch net my bloeddruk op.
0: Ay, Jasper, jy is vir my speciaal. Jaapse kuierkies is net boelangs, is net vriendskap.
1: Ja, moet hom net nie thee en koekies gee nie. Ach, wacht, laat ek jou eers groet. Naand, Petronella.
0: So kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bikke.
0: Ek is jammer, ek het vergeet van die wonde op jou ongemakkelijke plek. Ek moet opgestaan, ek kan het nou doen.
1: Wel, nie wat los, maar eers Petronella, daar is werk om te doen. Eers werk en dan plezier. Ach, wat praat ek op toch nou alles. Dit lyk voortreffelijk hier by jou. Jy het gewoon, hè?
0: Ek moes maar meet en pas om vir alles een plek hier te kry. Maar is het altijd te veel,
1: goed? Ach, nee, so ja.
0: Met die skillerij het in die muur gaan het sommer baie mooi lyk.
1: Je vrou se hand is amkundig. Het net geweet waarom elke omiebo stukje in ornamentje neer te sit.
0: Ek kan het vir jou by die opstal ook om doen.
1: Nee, maar dit moet nou my eers wacht. Nee, eers ander dag, ja. Toe sê nou vir my, waar wil jy die goeders opgehang, he? Hoeveel is dat?
0: Is 3 kleinkies en 5 middelslag, 3 grootes, altesaam 11.
1: Nee, eerlijke boetel dan. Maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, ne?
0: Kijk net, hier is hulle nie prachtig nie. Ek dink, ek wil die seetoneel boek aan die klavier hang.
1: Seetoneel.
0: En die pierneef boek aan die buffet, hoe dink jy?
1: Jy moet maar sê, Petronella, van skilderijen weet ek nou nie veel nie. Voor my is een print nou maar een print, ne. Ek slaap vir ons om my enige plek vast waar haar spaas is. Jy sê jy maar net waar ek die spijker moet inslaan.
0: Hou bykie vir my die seetoneel so teen die muur vast, dan kan ek kyk waar hy moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so bykie sak. So ja, nee, ek dink toch die skilderij moet so'n bykie hoor hang. Dis baie beter. Laat sak nou die rechterhoek so'n bykie.
1: Rechterhoek.
0: Ja, dis reg. Hou niet so, dan merk ek waar die portrethaakje moet ingeslaan word.
1: Is reg so, merk jy maar, Petronella.
0: Daar is hy. Hier is die haakje en die spijkerkie.
1: Tja. Ja, 1 stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ek wonder toch.
1: Jy, hier jou eind.

0: Daar is hier klopte hoor, Henning, wees ons jou bloeming voor een sier.
1: Hoe sê jy, dis Henning sy skuld?
0: Omdat ek weet dat hy my nou sit en vir my is, waar hy nou is, hy is so, nou.
1: Bang, toe laat ek bies.
0: Hey, nou, Petronella, moet niet zo hard druk hier die ding klop of hy betaal word.
1: Maar ek gaan gauw blok ijs aan.
0: Los die ijs, ek so moest die slepe kreeg die kou ijs op een warm vingers, dat ijs of zelf wegkom.
1: Moet nou nie so hardkoppig wees, nie, een vrou weet altijd beter as een man.
0: Ja, ach. Wat ek met zo'n beholpen moet staat en wees.
1: Kom saam, kom buist u. Toe, geen theepraterij nie.
0: Ach, mens, kan nie wen. Jy kan net nie wen.

0: Het is dus weer lekker. Ons twee ookjes samen, onze dubbele bed en onze slaapkamertje.
1: Tja.
0: Ja, is je redelijk lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En dalk en nooit de andere vrouw in jouw leven wist.
1: Tja.
0: Jezus, daar die dans was, op het tijd in die moeder was, hè? En denk je aan iemand anders?
1: Ach, een hypocrisie, vrouw. Wat pieter jij nou? Ik had maar net leren denken. Ik zeg, ik had zomaar geleerd denken. Dank!
0: Dank?
1: Ja?
0: Aan wie?
1: Ik zie, zomaar niet algemeen.
0: Aan Albertus, voor zie je dan? Was daar een andere vrouw?
1: Is zie, daar was hij. Is hij? Foon, nee, is hij die foon?
0: Ach, laat dan, nee,
1: is hij. Ja, dank is dat belangrijk. Belangrijk!
0: Nou, met mijn oog groot lichaam is die bed te kouder en zijn eeuwige strijd.
1: Ik zal gauw gaan.
0: Oh, nee, Albertus, nou vertrouw ik jou nog meer als een meisje, een schelm kat. Nee, en jouw kerm zal
1: uitbreiden.
0: Oh, zo, ja, daar moet ik.
1: Ik kom samen, jou. Een lang story. Geef maar hier. Ja. Nou, Jaap.
2: Nou, Bertie. Nou, ja. Ach, slaap je al?
1: Ons was al in bed. Nog niet geslapen.
2: Luister.
1: Ja.
2: Ik was bij Petronella geweest. Hey. Ons het gezellige keer, hoor.
1: Ja.
2: En maar, toen daar op Jasper daar op. Uitgevat.
1: Ja.
2: En hij heeft een zakje in zijn hand gehad.
1: Huh?
2: Mij gelijk dus een stuk bultong.
1: Huh?
2: Zeg me, hoe jouw tante dan van bultong?
1: Hey,
2: maar in de lijst, dat is nog niet wat hij wou gevraagd. Gevraagd, ja.
1: Oh, nou, wat wou jij eigenlijk gevraagd?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Net zo, ja.
2: Heb jij weer aanvoerwerk gedaan?
1: Goh, ja. Je moest gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ik heb jou een voerskooitje gegeven.
1: Zeg maar, kijk, ik doe mos dingen. Kijk, is aan die gang.
2: Luister, daar moet een manier wees waar een mens van oud Jasper ontslaag kan raken. Ontslaag kan raken, ja.
1: Kijk, ik doe mijn best, oud Jaap. Dingen, is vorder goed. Met een Petro is jou niet ogen neer.
2: Ik weet, ik zie. En dat verschaft mij groot vreugde, hoor. Maar, dat is Jasper Wessels wat torring, man. Hij lijkt zoals een man van 50 in mijn 60.
1: Ja, maar om Jasper is was een mooi kerel, ja.
2: Ja, zondag voor zondag zie ik hoe die weduwe om zijn zitplek beloog. Net met hoepenele ogen en begeerte in haar hart. In haar hart, ik zeg jou, Bertie.
1: Jannikkie, toch niet weet, ik heb niet helft van hulle voortanden weg.
2: Niet net hulle voortanden, jou, Bertie. En dat laat me bezwaard voelen.
1: Laat me vroeg. Nou ja, ook niet meer, nee.
2: Aan komende week is daar een concert in die stadzaal. Opera's en operettes. En ik heb daar genoeg. Maar ze heeft nog niet gezien, nee. Ook niet, ja niet. Mijn hart brandt om Petronella aan mijn zijde te hebben. Ik
1: wil gloeien.
2: Je moet haar bewerken, zeg maar. Mijn hart brandt van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Ik bedoel, ik weet, ja. Ja, zal me morgen dorp toe rijden.
2: Jee, ho, Jasper, weg mee, ja. Met hom daar heb ik meer katse kaas niet. Kaas niet, ja. Je moet je brood verdienen en die zweet van jou aanschijnen, Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.

It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. In 'n hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. Nou verlede keer het ons gekom tot by nummer 14, van nummer 20 tot nummer 14 het ons afgetel en om aan te gaan, nummer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 22 weeks.

Sonja Herold. Daar was ook kategorie beste sanggroep van die jaar. En die beste was... Ja, die Claude Lassen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Het u die stem herken? Die talentvolle Alan Garrity. In diezelfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewen door die welbekende Barbara Ray. Terwijl groep 2 met die Sari toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Twee.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

Dan Hill het hierdie sari toekenning vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loop die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Zelensky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag diezelfde tijd kan je weer luisteren naar Souvenirs of Sari.

En dit was die stem van Beverly van Sail, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

een meest belovende bijdrage tot Afrikaanse muziek, Christine Wolmerans. En laatste, maar niet die minste nie, die meest belovende muziekverwerker en regisseur, Evoid.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus morgenmiddag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Daar is onweer op jou gezicht, Jasper. Wil jij niet eerst zitten, nie? Kan ik maar die zakje bij je nemen?
1: Ja, ik wil niet zitten, nie, en ik zal zo lang mijn zakje zelf vasthou. Ja, ik meen, ik zou toch zitten.
0: Maar wat scoort, Jasper? Maak je thuis.
1: Dank je. Wat scoort? Alles scoort.
0: Maar vertel mij dan.
1: Ik vind wat nou net hier uit is. Hoe kom het jij voor ons dat een thee gee zo vroeg aan jou?
0: Is maar net gasvrij.
1: Hoeveel mal was hij nou al hier?
0: Ach, ik maar net zijn hoed kom al, Jasper.
1: Ik vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hij al bij u geweest?
0: O, Jasper, jij daarop. Wel, het is nou die derde mal.
1: Ja, en drie malen scheepsrecht. Dat moet maar meer keren geweest zijn.
0: Nou, maar hoe komt dat?
1: Omdat hij zo thuis is alsof het zijn je werf
0: is. Is jij dan jaloers?
1: Ik? Ach, nee, ik ben jaloers. Wie is net maar nog? Ach, Petronella, ik moest niks hier kon verloren.
0: Niet zo goed verloren.
1: Ja.
0: Vergeet. En hij het bijna weer vergeet.
1: De slang die was listiger dan al het gedierte des velds. Als zij onderkleren niet aan zijn lichaam vast was, niet dit ook vergeet.
0: Ach, Jasper.
1: Bloemingslang zou der duivel. Hij gaat net zo lustig te werken als die slang in die paradijs.
0: Ach, sies, Jasper, is jij boos omdat hij hier was?
1: Ik een slang of wat, maar los naar die bloemingslangen.
0: En jij is niet jaloers, niet?
1: Ik is niet, ik bedoel, ach man, Petronella, dat is een jaloezie niet, dit was pas nog niet nodig om nou al drie maal bezoek af te lenen.
0: Het is net onschuldige oorwijs.
1: Ja, vijf ster thee. Om zeker gammerkoekjes ook gevoed.
0: Gemis het moest koekjes voor jou gasten voor.
1: Nee, dan gaat hij weer komen, zeg.
0: Ach, ik geloof niet.
1: Ja, hij zou weer komen. En weer. Hij gaat jouw drempel behoorlijk uittrap.
0: Hoekom moet ons bespiegel over iets wat nog niet gebeurd het nie? Wie? Jy het my nog eers gegroet nie.
1: Ik heb naald gezegd.
0: Is dit die manier waarop jy groet?
1: Ach, Petronella, ek is omgekant.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ek het so na jou verlang.
1: Waar had jy tyd gekry? O ja, bekeer jou dan die hele tyd. Ek los het nie maar, Petronella, ek jaag toch net my bloeddruk op.
0: Ay, Jasper, jy is vir my speciaal. Jaapse kuierkies is net boelangs, is net vriendskap.
1: Ja, moet hom net nie thee en koekies gee nie. Ach, wacht, laat ek jou eers groet. Naand, Petronella.
0: So kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bikken.
0: Ek is jammer. Ek het vergeet van die wonde op jou ongemakkelijke plek. Ek moet opgestaan. Ek kan het nou doen.
1: Nee, wat los maar eerst, Petronella. Daar is werk om te doen. Eerst werken, dan plezier. Ach, wat praat ek op toch nou alles. Dit lyk voortreffelijk hier by jou. Jy het gewoon, hè?
0: Ek moes maar meet en pas om vir alles een plekje te kry. Maar is het altijd te veel goed.
1: Ach, nee, so ja.
0: Met die skillerij het in die muur gaan, het sommer baie mooi lyk.
1: Je vrou se hand is amkundig. Het net geweet waarom elke omiebo stukje in ornamentje neer te sit.
0: Ek kan het vir jou by die opstal ook omdoen.
1: Nee, maar dit moet nou maar eers wacht. Nee, eers ander dag, ja. Toe sê nou vir my, waar wil jy die goeders opgehang, hè? Hoeveel is dat?
0: Is drie kleinkies en vijf middelslag, drie grootes. Altijd saam 11.
1: Nee, heerlijke boetel dan. Maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, nee.
0: Kijk net, hier is hulle nie prachtig nie. Ek dink, ek wil die seetoneel boek aan die klavier hang.
1: Seetoneel.
0: En die pierneef boek aan die buffet, hoe dink jy?
1: Tja, ja, nee, jy moet maar sê, Petronella, van skilderijen weet ek nou nie veel nie. Voor my is een print nou maar een print, nee. Ek slaap vir ons om my enige plek vast waar haar spaas is. Nee, sê jy maar net waar ek die spijker moet inslaan.
0: Hou bykie vir my die seetoneel so teen die muur vast, dan kan ek kyk waar hy moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so bykie sak. So ja, nee, ek dink toch die skilderij moet so bykie hoor hang. Dis baie beter. Laat sak nou die rechterhoek so bykie.
1: Rechterhoek.
0: Ja, dis reg. Hou net so, dan merk ek waar die portrethaakje moet ingeslaan word.
1: Is reg so, merk jy maar, Petronella.
0: Daar is hy. Hier is die haakje en die spykerkie.
1: Tja. Ja, een stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ek wonder toch.
1: Hy sê, slop jou waar Henning wees als jou bloeming vir is weer.
0: Hoe sê jy, dis Henning sy skap?
1: Omdat ek weet dat hy my nou sit en vermees, waar hy nou is, hy so,
0: Toe laat ek bykie sê.
1: Petronella, maar niet zo hard druk hier die ding klop of hy betaal word.
0: Ek gaan gauw blok ijs aan.
1: Los die ijs, ek so moes die slepe kreeg die kou ijs op een warm vinger sit, hy sê vir self wegkom.
0: Moet nou nie so hardkoppig wees nie, een vrou weet altijd beter as een man.
1: Ja, Wat ek moet so onbeholpen met stad en wees.
0: Kom saam, kom buis toe. Toe. Geen theepraterij nie.
1: Ach, mens kan nie wen. Jy kan net nie wen nie.

0: vrou, wat peuter jy nou? Kut maar net lê en dink. Ek sê, sê ek, ek het sommer gelê en dink. Dink!
1: Dink?
0: Ja!
1: Arnie!
0: Ek sê, sommer in die algemeen.
1: Anderheen! Al dat is moesie, dan was daar een ander vrou!
0: Ek sê, dan was die, is die, foon, foon, foon, lê, is die die foon!
1: Ach, laat om lê, is die
0: foon! Ja, dank is dit belangrijk, belangrijk! Ek sal gauw gaan.
1: Nee, Albertus, nou vertrouw ek jou nog meer as een muis en skel op kat. Nee, kind, en jou kering sal uitbraai. Oh, zo, ja, daar moer ik.
0: Ik kom samen, jou.
1: Hallo, dus is hij aan die lijn?
2: Na, nou, Hessie, dat baas die daar.
1: Hij is? Wie praat nou, hè?
2: Jaap Steen hier.
0: Dit is een lang story. Geef maar hier. Ja. Naand, ou Jaap.
2: Naand, ou Baardie. Naand, ja. Ach, slaap julle al.
0: Ons was al in die bed. Nog nie geslaap nie.
2: Luister.
0: Ja.
2: Ek was by Petronella gewees.
0: Hey.
2: Ons het gezellig gekeier, hoor.
0: Ja.
2: En dan maar, toe daar ou Jasper daarop. Uitgevat.
0: Ja.
2: En dan, hy het een sakkie in sy hand gehad.
0: Huh?
2: Mij gelijk soos een stuk bultong.
0: Huh?
2: Sê my, hou jou tante daar op een bultong.
0: Hey,
2: maar nou, luister, luister, dit is nou nie wat hy wou gevraag. Gevraag nie, ja.
0: Wat wou jy eigenlijk gevraag?
2: Ons had een ooreenkomst.
0: Net so, ja.
2: Het jou weer aanvoerwerk gedoen?
0: Goh, ja. Jy moes gezegd my dat Petronella was gezellig.
2: Ek het jou een voerskooikie gegee.
0: Sê my, ek doen mos dinge. Ek is aan die gang.
2: Luister, daar moet een manier wees waarop een mens van ou Jasper ontslaag kan raak. Ontslaag kan raak, ja.
0: Ek doen my best, ou Jaap. Dinge, is jy vorder goed. Met een Petro is jou nie ongeneer, nie.
2: Ek weet, ek sien. En dit beskaf my groot vreugde, hoor. Maar, dis Jasper Wessels wat torring, man. Hy lyk soos een man van 50 in my 60.
0: Ja, maar om Jasper is mos een mooie kerel, ja.
2: Ja, sonnag vir sonnag sien ek hoe die weduwees om sy sitplek beloeg. Net met hoop in hulle oge en begeerte in hulle hart. In hulle hart, ek sê jou, Bertie.
0: Ja, ek het toch nie weet, ek het nie hulle sy hulle voortanne weg, ja.
2: Nie net hulle voortanne nie, jou, Bertie.
0: He?
2: En dit laat my beswaard voel.
0: Ek laat my vroeg. Nou ja, ook nie meer nie.
2: Aan komende week is daar een concert in die stadsaal. Operas en operettes. En ek het daar genooi. Moet sy nou nie gesê nie. Ook nie ja nie. Ja nie. My hart brand om Petronella aan my sy daar te hebben. Ek
0: wil geloof.
2: Jy moet daar bewerk. Zag maak. My hart brand van begeerte, man.
0: Ja, begeerte, ja. Ik bedoel, ik weet, ja. Ja, sal my morgen dorp toe rij.
2: Jy hou ou Jasper weg by haar. Met hom daar het ek nie een katse kaas nie. Kaas nie, ja. Jy moet jou brood verdien en die zweet van jou aanskyn, ou Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.